Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Het was in de Tweede Wereldoorlog. Een groep soldaten kwam terug van een patrouille en arriveerde in een klein dorp. De volgende morgen, zondag, ging een aantal van hen onder leiding van een sergeant naar de kerk. Nadat de geestelijke het gebed had gelezen, begon hij te preken. De jongens die een kerkboek hadden, haalden het tevoorschijn. Maar een van hen had alleen maar een spel kaarten bij zich, dat hij voor zich uitspreidde. De sergeant zag wat hij deed en zei dat hij de kaarten weg moest doen. Na afloop van de dienst werd de soldaat gestraft en bij de officier militaire politie gebracht. Waarom heeft u hem hier gebracht, sergeant? Vroeg de officier. Hij zat de kaarten in de kerk, was het antwoord. Wat heb je daarop te zeggen, knaap? Zei de luitenant. Heel veel, was het antwoord van de bewuste soldaat. Dat zullen we hopen, want als je geen deugdelijke reden hebt, dan zal ik je strenger straffen dan wie ook. De soldaat zei: luitenant, ik ben 6 dagen op patrouille geweest. Ik had geen Bijbel of kerkboek, maar ik hoop u te overtuigen van de oprechtheid van mijn bedoelingen. Nadat hij dit had gezegd, begon hij zijn verhaal. Kijk, luitenant, als ik naar de aas van het spel kijk, dan weet ik dat er maar 1 God is. En de 2 vertelt me dat de Bijbel in 2 delen verdeeld is, het Oude en het Nieuwe Testament. Als ik de 3 zie, dan denk ik aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De 4 herinnert me aan de 4 evangelisten die het woord preekten. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. De 5 doet me denken aan de 5 wijze maagden die hun lamp brandend hielden en die gespaard bleven. 5 van de 10 waren dwaas en werden verstoten. De overige 5 bleven gespaard. 6, dat zijn de 6 dagen waarin God de hemel en de aarde heeft gemaakt. Nummer 7 herinnert me aan de 7e dag, de rustdag. De 8 doet me denken aan de 8 mensen die gered werden toen de aarde vernietigd werd. Het waren Noach, zijn vrouw, zijn zonen en hun vrouwen. Bij de 9 denk ik aan de Melaatsen die onze redder reinigden van hun zonden. En 9 van de 10 bedankten hem zelfs niet. Bij 10 denk ik aan de 10 geboden die Mozes op de stenen tafelen ontving. Zie ik de koning, dan weet ik dat er slechts 1 grote koning is. De vrouw herinnert me aan de moeder Maria, koningin van de hemel. De boer van het spel is de duivel. Als ik de tekens tel op de kaarten, dan kom ik tot 365, de dagen van het jaar. Er zijn 52 kaarten, de weken in een jaar. 4 kleuren zijn er, 4 weken in een maand. Er zijn 12 kaarten met een afbeelding, dat wil dus zeggen 12 maanden in een jaar. Ook zijn er 13 troeven in een spel, 13 weken in een kwartaal. Ziet u, luitenant? Mijn speelkaarten betekenen voor mij een Bijbel, een almanak en een kerkboek tegelijk. Beste mensen, dit was een waar verhaal. Ik weet het zeker, want die soldaat, dat was ik.

0: my dreams come true. My life I'd give for you.
1: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: In Leopoldsburg blijft er grote onduidelijkheid over het overlijden van een 40-jarige vrouw die zaterdagavond laat werd aangereden door haar man. Het drama gebeurde toen het koppel terugkeerde van een festival. De 41-jarige man, die te veel gedronken had, is opgepakt voor moord, maar ontkent de feiten. In Limburg is de bekende progeria-patiënt Michiel van de Weert overleden op 28-jarige leeftijd, dat meldt zijn familie. Michiel werd in 2007 bekend door zijn moedige strijd tegen de zeldzame verouderingsziekte. Hoewel artsen voorspelden dat hij amper 12 zou worden, overtrof hij alle verwachtingen. Zijn gezondheid ging de laatste maanden wel fel achteruit. De president van Colombia heeft de noodtoestand uitgeroepen na de verwoestende aardbeving. De ramp heeft inmiddels aan zeker 111 mensen het leven gekost en 80 raakten gewond. De tol dreigt nog op te lopen omdat er tientallen gebouwen zijn ingestort. De Europese Unie heeft intussen noodhulp toegezegd. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders opent een onderzoek naar de stijgende prijzen voor live voetbal op televisie. Volgens Beenders zijn sommige abonnementen, onder meer bij Telenet, op 2 jaar tijd met 75% duurder geworden. Telenet ontkent een pure prijsstijging en bepleit dat de pakketten simpelweg veel meer sporten en competities bevatten dan vroeger. Het weerbericht dan. Vandaag een zonnige zomerdag met maxima tot 28 graden. De rest van de week blijft de zon volop schijnen met de volgende dagen 30 graden en donderdag en vrijdag tropische uitschieters tot 35 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: In Leopoldsburg blijft er grote onduidelijkheid over het overlijden van een 40-jarige vrouw die zaterdagavond laat werd aangereden door haar man. Het drama gebeurde toen het koppel terugkeerde van een festival. De 41-jarige man die te veel gedronken had is opgepakt voor moord, maar ontkent de feiten. In Limburg is de bekende progeria-patiënt Michiel van de Weert overleden op 28-jarige leeftijd, dat meldt zijn familie. Michiel werd in 2007 bekend door zijn moedige strijd tegen de zeldzame verouderingsziekte. Hoewel artsen voorspelden dat hij amper 12 zou worden, overtrof hij alle verwachtingen. Zijn gezondheid ging de laatste maanden wel fel achteruit. De president van Colombia heeft de noodtoestand uitgeroepen na de verwoestende aardbeving. De ramp heeft inmiddels aan zeker 111 mensen het leven gekost en 80 raakten gewond. De tol dreigt nog op te lopen omdat er tientallen gebouwen zijn ingestort. De Europese Unie heeft intussen noodhulp toegezegd. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders opent een onderzoek naar de stijgende prijzen voor live voetbal op televisie. Volgens Beenders zijn sommige abonnementen, onder meer bij Telenet, op 2 jaar tijd met 75% duurder geworden. Telenet ontkent een pure prijsstijging en bepleit dat de pakketten simpelweg veel meer sporten en competities bevatten dan vroeger. Het weerbericht dan. Vandaag een zonnige zomerdag met maxima tot 28 graden. De rest van de week blijft de zon volop schijnen met de volgende dagen 30 graden en donderdag en vrijdag tropische uitschieters tot 35 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Ja, ja. We kunnen nog eens meegenieten van een van die mooie nummers in ons programma van De Muziekdoos. Met deze van Leo Sayer. We zijn intussen tijd beland in deel 2 van De Muziekdoos. Welkom voor onze latere afstemmers. We gaan nog een uurtje lang voor jou leuke plaatjes draaien. Reacties op ons programma, die zijn altijd welkom. Dat kan via rudolfstevens@telenet.be. En ik ben echt nieuwsgierig naar jullie reacties. Die zijn altijd van harte welkom. Eddie Smets nu op de draaitafel met deze leuke. Jij past als geen ander in mijn leven. Of in mijn armen.

Smits met een vrolijke meezinger. Jij past als geen ander in mijn armen. Onze volgende gast is Wendy van Wanten. Met een van die mooie liedjes van Michel Mathieu. Acropolis. Adieu.

had jullie beloofd in deel 1 van deze muziekdoos om nog wat Italiaans werk te draaien. Bij deze is dit ook gebeurd met die mooie stem van Eros Ramazzotti. België en Nederland op een zilverschijfje als duo. Kathleen en Danny de Munck.

leuk nummertje. Hij zal die eerste kus nooit vergeten. Vader en zoon met een pareltje van een nummer. Als de bomen konden praten. Of de bloemen. Maar wat gaat het weer al? We gaan samen eens luisteren. Dit is Antonie en Twan Fokkema.

vader en zoon. Anthony en Twan Fokkema. We blijven bij de duet.

dus we blijven bij de duets. En dit dan samen met een sympathiek duo van bij ons uit Vlaanderen. Dit is Mike Grondy en Andrea Schön. Zomer in Ibiza. Daar moeten we nog even op wachten, vrienden.

We hoeven er helemaal niet voor naar die pizza te gaan. Het mooie weer is hier ook. Maar toch een leuke zomerse single van een paar jaar terug van onze collega Mike Grondy met zijn vrouwtje. En de zomer in Ibiza. We gaan terug een beetje naar de Duitsstalige muziek. En dat allemaal voor jou in ons programma De Muziekdoos.

gekozen voor vandaag bewust eens een keer voor een nummer te draaien uit ons recente album Samen Onderweg. Rudolf Stevens en Dat Meisje van Mij. Onze nieuwe single, vrienden, alleen die doet het nog altijd ontzettend goed en wordt heel vaak beluisterd via Spotify. En daarvoor zeg ik tegenover jullie luisteraars van harte bedankt en ook aan mijn collega's door mijn liedjes te draaien op jouw radiostation.

was ooit jaren geleden mijn eerste single. Dat meisje. Maar 40 jaar later hebben we het opnieuw opgenomen en klinkt het nu zo. Anita Meyer. Met een van haar klassiekers. Why? Tell me why.

0: Met jou erbij kan ik alles aan.
1: Danny daarover met deze mooie. Ik voel je hart. Wat denk je? Gaan we nog eens samen luisteren naar een van die mooie klassiekers van ABBA? Oké, jullie stemmen volmondig met me eens, ja? Dan doen we dat toch zeker. Hier zijn ze met Money, Money, Money.

0: natuurlijk wel alleen Davy Wouters vrienden. Wij hebben nog een tweetal liedjes. Voor niemand. Voordat leren wij onze boeken sluiten, onze muzikale koffer bedoelen we uiteraard.
1: Dit is reclame op Radio Monza.
2: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinroy zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinroy. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinroy. Industriezone Leurbroek in Kinroy. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
3: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
4: Heb je een nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Voor het aanleg van een nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtofrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
5: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Molenbeersel. Bel 0032 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
6: Klik Koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
7: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geussens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geussens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeussens.be.
8: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur.
9: Maison Sweri, waar rust begint zodra je binnenstapt.
10: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
11: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
12: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
13: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
14: Radio Monza. Het nieuws.
15: In Leopoldsburg blijft er grote onduidelijkheid over het overlijden van een 40-jarige vrouw die zaterdagavond laat werd aangereden door haar man. Het drama gebeurde toen het koppel terugkeerde van een festival. De 41-jarige man die te veel gedronken had is opgepakt voor moord, maar ontkent de feiten. In Limburg is de bekende progeria-patiënt Michiel van de Weert overleden op 28-jarige leeftijd, dat meldt zijn familie. Michiel werd in 2007 bekend door zijn moedige strijd tegen de zeldzame verouderingsziekte. Hoewel artsen voorspelden dat hij amper 12 zou worden, overtrof hij alle verwachtingen. Zijn gezondheid ging de laatste maanden wel fel achteruit. De president van Colombia heeft de noodtoestand uitgeroepen na de verwoestende aardbeving. De ramp heeft inmiddels aan zeker 111 mensen het leven gekost en 80 raakten gewond. De tol dreigt nog op te lopen omdat er tientallen gebouwen zijn ingestort. De Europese Unie heeft intussen noodhulp toegezegd. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders opent een onderzoek naar de stijgende prijzen voor live voetbal op televisie. Volgens Beenders zijn sommige abonnementen, onder meer bij Telenet, op 2 jaar tijd met 75% duurder geworden. Telenet ontkent een pure prijsstijging en bepleit dat de pakketten simpelweg veel meer sporten en competities bevatten dan vroeger. Het weerbericht dan. Vandaag een zonnige zomerdag met maxima tot 28 graden. De rest van de week blijft de zon volop schijnen met de volgende dagen 30 graden en donderdag en vrijdag tropische uitschieters tot 35 graden.
14: Dit was het Radio Monza nieuws.
3: Monza's favoriet.
16: Hey, ik ben John Donson en verkozen als Monza favoriet met mijn nieuwe nummer Ik Wil. Veel luisterplezier.
3: Monza's favoriet.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
2: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737. In Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
3: Gebroeders Versson doet het zelf schrijnwerkerij. Weg naar Zwalberg 210 op Glabeek. Gebroeders Versson staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroeders Versson staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroeders Versson de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaalinterieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Versson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Versson, weg naar Zwalberg 210 3660 op Glabeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.versson.be. E-mail info@versson.be. Tot ziens bij Gebroeders Versson.
2: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
4: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur. Zaterdag van 9 tot 16:30. Zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91. Of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen. 20 kilo voor 3 euro.
3: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen. De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie, telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
2: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop.
5: Shopping Kinrooi op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
6: Jeroen Monen, Schurenstraat nummer 9 in Mollebeersel. In de winkel van Ludo en Linda Monen. We hebben een mooie vitrinekoeling gezet met heerlijke ijstaarten, halve liters ijs, lactose- en suikervrij ijs, ijsbols en nog veel meer. Zelf ambachtelijk gemaakt. Jeroen Monen, Schurenstraat 9 in Mollebeersel. Kom langs en bestel je heerlijk ijs of ijstaarten. Je bent van harte welkom.
3: Wij zetten het voor u zwart op wit of een kleur in ons professioneel kopiecentrum. Wij printen sneller en beter koop dan u verwacht. Ook voor alle zakelijke drukwerken, bedrijfsformulieren, enveloppen, naamkaartjes, folders en flyers. Maar ook familiaal drukwerk voor geboorte, huwelijk, jubileum. De mooiste uitnodigingen en aankondigingen. Hoge kwaliteit, professionele layouts, stipte leveringen en correcte prijzen. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclips.be. Oftewel www.bureautop.be.
7: Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be. Of bel 089 86 48 78.
8: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
6: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
9: Radio Monza. Het nieuws. Bij een zware en verwoestende aardbeving in Colombia zijn nu al 111 doden en 80 gewonden gevallen. Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen kondigt aan dat de Europese Unie en de VN klaarstaan met noodhulp. Om de zwaarst getroffen gebieden snel in kaart te brengen, zet Europa momenteel haar satellietdienst in, terwijl reddingswerkers koortsachtig blijven graven en zoeken naar overlevenden onder het puin. Onze federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken meldt dat er voorlopig geen sprake is van België. In Azië is een massale volksverhuizing op gang gekomen nadat de verwoestende tyfoon Dalfin meer dan 1 miljoen mensen op de vlucht joeg. De tropische storm is met rukwinden tot 150 km per uur aan land gegaan aan de oostkust van China en veroorzaakte daar ongekende overstromingen. De tyfoon hield de afgelopen dagen ook al lelijk huis in Japan en Taiwan met felle windstoten en extreme regenval. De Amerikaanse president Trump zegt dat zijn relatie met de Israëlische premier Netanyahu zeer goed blijft, ook nadat die laatste het Amerikaanse stappenplan voor Gaza heeft afgewezen. Dat stappenplan voorzag dat een Palestijnse overgangsregering er zou komen, gesteund door een internationale stabilisatiemacht. De controle over het bestuur en de veiligheid van de Gaza zou dan worden overgenomen. plan omvat ook een terugkrijging van het Israëlische leger. Maar Netanyahu stelt echter dat het Israëlische leger zich niet zal terugtrekken uit de Gaza zolang Hamas niet daadwerkelijk ontwapend is. De relatie tussen beide leiders loopt al een tijdje moeilijk. Trump beschuldigde Netanyahu in april in zeer scherpe bewoordingen ervan de onderhandelingen over een staakt het vuren met Iran te ondermijnen. De nodige sportsprinster Delphine Nkansa heeft op het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham de allereerste medaille voor ons land binnengehaald. Nkansa snelde op de 100 meter op indrukwekkende wijze naar de bronzen medaille in een tijd van 11 seconden 600ste, waarmee ze voor de tweede keer haar persoonlijk record verbrak. Isaac Kimeli strandde in de finale van de 5000 meter op de 9e plaats, terwijl de gemengde aflossingsploeg Belgian Waffles als laatste over de streep kwam in de finale van de 4x400 meter. Tot slot nog het weer. Het belooft weer een schitterende zonovergoten zomerdag te worden, waarbij de temperaturen vlotjes klimmen naar aangename maxima 28 graden. Maar de dagen die nu komen en vooral donderdag en vrijdag kan verschrikkelijk heet worden met 36 graden in het binnenland.
5: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Zo, beste luisteraars, allemaal een hele goede morgen op deze dinsdag 11 augustus 2026. En jullie krijgen weer vanuit de studios van Radio Monza het dinsdagochtendprogramma tussen de klok van 9 en 11 uur, gepresenteerd en samengesteld door uw gastheer Tjeu.

Maak er een hele leuke dag van. Geniet van de zon en van de mooie muziek natuurlijk, wat we bij jullie gaan brengen. Dat hoop ik toch. En maak er eveneens nogmaals een goede morgen. Zometeen gaan we beginnen met Monza's favoriet. En dat is deze week John Johnson en Ik Wil.

0: Monza's favoriet.
1: Hey, ik ben John Donson en verkozen als Monza's favoriet met mijn nieuwe nummer Ich Will. Veel luisterplezier.
0: Monza's favoriet.

Dat was natuurlijk Frans Teunis en Karel Verspaak met het Radio Manzelied. De volgende die krijgen we van Jannes en Elke Morgen Heeft een Lach.

En we hebben kunnen luisteren naar een plaatje van Frans Bauer. Vandaag vieren wij het leven. De volgende is er eentje van Dora en Op de Vijfde Rij.

En we kregen natuurlijk Duitsstalig werk van die Belvoyer-jongen en Dans met Mier. De volgende eveneens Duitsstalig werk van Katja Epstein en die Sterren van Nikonos.

En we hebben kunnen luisteren naar een plaatje van Lisa Dalbo en zij zong voor u Zeeman. De volgende krijgen we van Jeroen NL en Als een meisje moeder wordt.

En dat was natuurlijk het plaatje van Henk Bernhard, Ik leef en lacht. De volgende krijgen we van José en dan gaan we even luisteren naar het plaatje Over een uur.

0: is reclame op Radio Monza. Ze zijn er weer. De heerlijke afvalgerechte zomeraanbod van Traiteur Dean Shakiyake. Heerlijke sperrip, stal van aspergegerechten. Zomerse maaltijdsalades, paella, heerlijke desserts. En steeds een ruim aanbod van 80-tal bereide gerechten in onze winkel. Iedere dag open. Onze website www.traiteurdeanshakiyake.be of Rijksweg 770 in Dulse. Telefoon is bereikbaar op 089 56 31 82. Dat is www.traiteurdeanshakiyake.be.
1: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kruishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
2: Een toestel koop je overal, maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
3: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
0: De Korenaar, Stationsplein 8 in Maasheik. Vanaf 7 augustus, dagelijks in actie. Coffee to go, een frisdrank, belegde broodjes, worstenbroodjes. Je kan bestellen via de app of via Facebook. Of via het nummer 0469 718 348. Geschenkpakketjes voor allerhande gelegenheden. En iedere dag vers brood, vlaaien en gebak. Je bent van harte welkom bij De Korenaar, Stationsplein 8 in Maasheik.
1: Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Maasheik bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximaasijk.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Maasijk. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht. Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van hettig, bloem en gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
4: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombolakaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstraat 1, Busstraat Kinrooi.
5: Dorst? Kom naar Drankenhal Korstjens op het industrieterrein Jagersborg in Maasheik. We hebben alles, van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zo
3: Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
6: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmüllerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram. Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Mazeik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
7: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel, persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
8: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
9: Radio Monza, het nieuws.
10: Bij een zware en verwoestende aardbeving in Colombia zijn nu al 111 doden en 80 gewonden gevallen. Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen kondigt aan dat de Europese Unie en de VN klaarstaan met noodhulp. Om de zwaarst getroffen gebieden snel in kaart te brengen, zet Europa momenteel haar satellietdienst in, terwijl reddingswerkers koortsachtig blijven graven en zoeken naar overlevenden onder het puin. Onze federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken meldt dat er voorlopig geen sprake is van België. In Azië is een massale volksverhuizing op gang gekomen nadat de verwoestende tyfoon Dalfin meer dan 1 miljoen mensen op de vlucht joeg. De tropische storm is met rukwinden tot 150 km per uur aan land gegaan aan de oostkust van China en veroorzaakt daar ongekende overstromingen. De tyfoon hield de afgelopen dagen ook al lelijk huis in Japan en Taiwan met felle windstoten en extreme regenval. De Amerikaanse president Trump zegt dat zijn relatie met de Israëlische premier Netanyahu zeer goed blijft, ook nadat die laatste het Amerikaanse stappenplan voor Gaza heeft afgewezen. Dat stappenplan voorzag dat een Palestijnse overgangsregering er zou komen, gesteund door een internationale stabilisatiemacht. De controle over het bestuur en de veiligheid van de Gaza zou dan worden overgenomen. Het plan omvat ook een terugtrekking van het Israëlische leger. Maar Netanyahu stelt echter dat het Israëlische leger zich niet zal terugtrekken uit de Gaza zolang Hamas niet daadwerkelijk ontwapend is. De relatie tussen beide leiders loopt al een tijdje moeilijk. Trump beschuldigde Netanyahu in april in zeer scherpe bewoordingen ervan de onderhandelingen over een staakt het vuren met Iran te ondermijnen. De nodige sportsprinster Delphine Nkansa heeft op het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham de allereerste medaille voor ons land binnengehaald. Nkansa snelde op de 100 meter op indrukwekkende wijze naar de bronzen medaille in een tijd van 11 seconden 600ste, waarmee ze voor de tweede keer haar persoonlijk record verbrak. Isaac Kimeli strandde in de finale van de 5000 meter op de 9e plaats, terwijl de gemengde aflossingsploeg Belgian Waffles als laatste over de streep kwam in de finale van de 4x400 meter. Tot slot nog het weer. Het belooft weer een schitterende zonovergoten zomerdag te worden, waarbij de temperaturen vlotjes klimmen naar aangename maxima 28 graden. Maar de dagen die nu komen en vooral donderdag en vrijdag kan verschrikkelijk heet worden met 36 graden in het binnenland.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

En we gingen ons tweede uurtje van dit dinsdagochtendprogramma van start met een plaatje van de groep Tai Tai en Roetzeen de Rozen. De volgende krijgen we van de Marco Hollander en een oer Hollandse Wals.

En we hebben kunnen luisteren naar Josh de Vivre en ik heb al lang niet meer zo fijn gedanst. We gaan even luisteren naar het volgende plaatje van Jo Leemans en Kees Serra.

En dat was natuurlijk een plaatje van Demus Roussos en Schöne Smeetje aus Arcadia. De volgende krijgen we van de classics en Yellow Sun of Ecuador.

En we hebben kunnen luisteren naar een plaatje van Mandy Richter en Toussaint. De volgende krijgen van The Moonlights en alles had zo mooi voor ons kunnen zijn.

En we hebben natuurlijk kunnen luisteren naar een plaatje van Christophe en Dans, Jeune Meisje, Dans. De volgende is er eentje van Stef Eckel en Altijd Blijven Lachen.

En we hebben kunnen luisteren naar een blaadje van Marco Schuitmaker en de Engelbewaarder. De volgende gaan we beluisteren van Margriet Hermans en Vaar met me mee.

0: Inderdaad, beste luisteraars, we zijn weer aan het einde gekomen van dit dinsdagochtendprogramma, gepresenteerd en samengesteld door een gastheertje. En ik wil dan ook iedereen bedanken voor het luisteren en zeker iedereen bedanken voor het bellen.
1: Al boer ik van hou, dat blijft heen.
0: Ik maak weer een afspraak met u aanstaande maandag tussen de klok van 20 en 22 uur 30 met het verzoekplatenprogramma hier bij Radio Monza. Zometeen om 13 uur dan krijgen wij onze collega Tjeuke en hij zal u verrassen tot aan de klok van 15 uur. En hem wens ik natuurlijk heel veel succes en jullie beste luisteraars allemaal heel veel luisternot naar de programma's van Radio Monza.

0: Maar ik wil jullie toch nog even vertellen dat er aanstaande zondag weer een voor elkaar en met elkaar is vanaf 14 uur hier in het feestpaviljoen bij Radio Monza. En misschien zien wij elkaar weer daar op aanstaande zondag.
1: Adieu allemaal, adieu allemaal. Ik wacht je.
0: Maak er een fijne week van, geniet van de muziek en tot maandag. Dag.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
2: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
3: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing, Canadastraat 38 in Neerouter-Mazeik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde Dancing. The Dancing, de place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neerouteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neerouteren-Mazeik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer. De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten 24/7.
4: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
5: Vogelkan met elkaar op zondag 16 augustus. Een feestpaviljoen bij Radio Monza. Artiestenparade met optredens van Andy van Reelen, Monique Pluijmen, CDV en Tinus. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis.
6: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
7: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
8: Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.
9: Radio Monza, het nieuws.
10: Bij een zware en verwoestende aardbeving in Colombia zijn nu al 111 doden en 80 gewonden gevallen. Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen kondigt aan dat de Europese Unie en de VN klaarstaan met noodhulp. Om de zwaarst getroffen gebieden snel in kaart te brengen, zet Europa momenteel haar satellietdienst in, terwijl reddingswerkers koortsachtig blijven graven en zoeken naar overlevenden onder het puin. Onze federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken meldt dat er voorlopig geen sprake is van België. In Azië is een massale volksverhuizing op gang gekomen nadat de verwoestende tyfoon Dalfin meer dan 1 miljoen mensen op de vlucht joeg. De tropische storm is met rukwinden tot 150 km per uur aan land gegaan aan de oostkust van China en veroorzaakte daar ongekende overstromingen. De tyfoon hield de afgelopen dagen ook al lelijk huis in Japan en Taiwan met felle windstoten en extreme regenval. De Amerikaanse president Trump zegt dat zijn relatie met de Israëlische premier Netanyahu zeer goed blijft, ook nadat die laatste het Amerikaanse stappenplan voor Gaza heeft afgewezen. Dat stappenplan voorzag dat een Palestijnse overgangsregering er zou komen, gesteund door een internationale stabilisatiemacht. De controle over het bestuur en de veiligheid van de Gaza zou dan worden overgenomen. Het plan omvat ook een terugtrekking van het Israëlische leger. Maar Netanyahu stelt echter dat het Israëlische leger zich niet zal terugtrekken uit de Gaza zolang Hamas niet daadwerkelijk ontwapend is. De relatie tussen beide leiders loopt al een tijdje moeilijk. Trump beschuldigde Netanyahu in april in zeer scherpe bewoordingen ervan de onderhandelingen over een staakt het vuren met Iran te ondermijnen. De nodige sportsprinster Delphine Nkansa heeft op het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham de allereerste medaille voor ons land binnengehaald. Nkansa snelde op de 100 meter op indrukwekkende wijze naar de bronzen medaille in een tijd van 11 seconden 600ste, waarmee ze voor de tweede keer haar persoonlijk record verbrak. Isaac Kimeli strandde in de finale van de 5000 meter op de 9e plaats, terwijl de gemengde aflossingsploeg Belgian Waffles als laatste over de streep kwam in de finale van de 4x400 meter. Tot slot nog het weer. Het belooft weer een schitterende zonovergoten zomerdag te worden, waarbij de temperaturen vlotjes klimmen naar aangename maxima 28 graden. Maar de dagen die nu komen en vooral donderdag en vrijdag kan verschrikkelijk heet worden met 36 graden in het binnenland.
9: Dit was het Radio Monza nieuws.
11: Monza's favoriet.
12: Hey, ik ben John Donson en verkozen als Monza favoriet met mijn nieuwe nummer Ik Wil. Veel luisterplezier.
11: Monza's favoriet.

0: Radio Monza informatief. Op maandag van 12 tot 1. Dinsdag en woensdag van 11 tot 12. Donderdag van 18 tot 19 uur. En op vrijdag van 12 tot 13 uur. Heeft u informatie? Stuur deze door naar radiomonza@telenet.be.
1: Rommelmarkt. Snuister, vind en geniet. Op 16 augustus van 8 tot 16 uur. Op de terreinen van HV Eureka, Wijshagerstraat nummer 2 te Bree. Inlichtingen op het gsm nummer 0032-486-70-8655. vzw.be.happy@gmail.com. Animatie voor jong en oud. Inkom is gratis. Standgeld is 1 euro per meter. Iedereen van harte welkom.
2: Met Allerheilige weert Biersel terug even het kinder van vreugde. Ontdek tijdens Beeldig Kinderhooi prachtige schilderijen, pentekeningen en gravures vol nostalgie en verhalen van toen. Wandel van Oudslichtenhof naar de Zorgvlietmolen. Bewoner, kunst, preuf, lekker boerenvlaai, uit de houtgestookte lijmoven en maak er een fijne familiedag van met de kinder. Beeldig Kinderhooi op zaterdag 31 oktober en zondag 1 november van 10 uur 's ochtends tot 18 uur in de namiddag in Hartje Molen Beersel. Gratis inkom en een warme reis naar het verleden. Het vee de boerderijen.
1: Vroegshoppen op zondag 16 augustus voor het hele gezin van 12 tot 18 uur. Blooskapel Oostgenuigen plus volle prullen. Springkasteel voor de kids. Gratis entree op de Hagenbroekerweg in Wessem. Riverbeats, Festival Wessem. Zondag 16 augustus, vroeg shoppen op de Hagenbroekerweg in Wessem. Gratis entree. Landelijke Gilde, Maaslandse Gordel Keen Rooi. Fietsen in het Rivierpark Maasvallei, 31ste editie. Afstanden zijn 20, 50 en 60 kilometer. Op zondag 23 augustus tussen 8 en 15 uur. Startplaatsen zijn in Keen Rooi De Bunker, Nedersveld nummer 4. In Rotem het Prochiscentrum Hoogbaan 120 en Meeswijk het Wijkcentrum Molenstraat 164. Deelnameprijs is 5 euro, gratis deelname voor kinderen minder dan 13 jaar. Gratis tombola, versnapering onderweg. Bij inschrijving, muziek en kinderanimatie. Info kan op kinderhooi.landelijkegilde.be of telefoneren naar 0474-74-61-46.
3: De tiende quiz op vrijdag 11 september vanaf 20 uur. Ontmoetingshuis Voorshoven, Tismansweg nummer 4 ten Roetre. Voor ploegen tot 5 personen, 25 euro per ploeg. Deuren open om 19:30. Inschrijven met naam, verantwoordelijke en groepsnaam op gartkleisters@gmail.com of natjap2011@gmail.com. Iedereen van harte welkom. Vlasbeker 2026 op zondag 23 augustus. De start is om 12:30. Kom genieten van een gezellige namiddag vol plezier. Katapultschieten, cup en verschillende oude volkssporten. De deelname is gratis voor jong en oud. Iedereen is welkom. Dit gaat door op de terreinen van HV Eureka, Wijshagerstraat nummer 2 te Bree. Iedereen is van harte welkom. 25 jaar Vosterfeesten. Op vrijdag 21 augustus, zomercarnaval. Met optredens van Salem Segers, Mama's Jasje, Danny Christian, Corrie Konings, Effe Serieus, Robert Pater en Jan Bigel. Live concert met Peter van Laat en Full Band. De deuren openen om 18:30, de aanvang is om 19 uur. DJ en presentatie De Vroen. Zie ook www.vosterfeesten.be of info 0032 496 86 45 86. 25 jaar Vosterfeesten te Bree. Zondag 23 augustus. Glamrock. Met optredens van The Bojacks, The Tramps, The Original Jukebox Heroes, Alex Agnew en The Moonlovers, The Sweet, The Original Band, The Clarks with Special Guest Original Members van de Golden Earring, César Zuiderwijk en Rienus Scherzen en The Belgian Coor Band. Deuren open om 12:30, aanvang is om 13 uur. Zie ook www.vosterfeesten.be of info op het op nummer 0032 496 86 45 86.
1: Wandel mee voor een glimlach. Sponsorwandeling. Woonbuurt Perk Spar ter Heide. Op zaterdag 6 september, de start vanaf 8 uur, Jacob Leenaerts, straat nummer 33 te Zonhoven. Onze droom, Jean Thomas naar woonbuur Bergspar halen. Voor onze bewoners die een rolstoel gebruiken, is een festival bezoeken niet altijd mogelijk. Daarom brengen wij het festival naar hen. Met de opbrengst van deze sponsorwandeling willen we een spetterend optreden van Jean Thomas realiseren. Schrijf je in voor eind augustus via steun.terheide.be en kies woonbuurt Bergspar stapt. Elke stap telt, elke sponsor helpt. Samen brengen we de festivalsfeer naar onze bewoners. Doe mee en wandel voor een onvergetelijke dag. Brug 36, Oude Brugstraat nummer 15, de 3650 Dulze Stokkum. Elke tweede dinsdag van de maand kienen. Tot eind september met mooi weer kienen binnen en buiten op terras vanaf 18 uur. Vanaf oktober kienen binnen vanaf 19 uur. Iedereen is welkom bij Brug 36. Telefoon 089 20 78 08.
0: Dit is Radio Monza Informatief op twee radiofrequenties. 106.5 FM voor Kinrooi en voor Mazeik 105.6. Radio Monza Informatief, het programma voor de verenigingen uit uw regio.

0: Radio Monza informatief. Op maandag van 12 tot 1. Dinsdag en woensdag van 11 tot 12. Donderdag van 18 tot 19 uur. En op vrijdag van 12 tot 13 uur. Heeft u informatie? Stuur deze door naar radiomonza@telenet.be.
1: Zomerfeest. Fatima Park in Weert. 14, 15 en 16 augustus. Vrijdag 14 augustus open vanaf 19 uur. Optreden van Fever of Life. Zaterdag 15 augustus open om 14 uur. De Rolling Stones, R.E.M., Tina Turner, de Bee Gees, Guns N' Roses. Op zondag 16 augustus open vanaf 14 uur. The Cult, The Cure, Tom Petty, Oasis en Status Quo. Tickets voor vrijdag zijn €10 inclusief 2 consumpties, voorverkoop en dagkassa. De tickets zaterdag en zondag, €17,50 voorverkoop, €25 aan dagkassa. Voorverkoop bij de Gildeslagerij Hermans en bij Richard's Bar. Legend & Rock Tribute Festival Open Air op vrijdag 14 augustus. Open om 16 uur, aanvang is om 16:30. AC/DC, Guns N' Roses, Queen, U2, Fleetwood Mac en de Rolling Stones. Dat gaat allemaal door in Wessem. Festivalterrein Hagenbroekerweg nummer 2. Tickets lord.eu. Vrijdag 14 augustus, Legend & Rock Tribute Festival in Wessem op het festivalterrein Hagenbroekerweg nummer 2. Bejaardenvereniging Sint-Augustinus Elslo organiseren dansende namiddagen. Zondag op 2 augustus, Penny Shallow. Op zondag 6 september, Steirische Harmonica Freunde. En op zondag 4 oktober, Duo Enjoy. Aanvang om 14 uur. De zaal open is om 13:30. In café Zaal T. Trefpunt, Stationstraat 108, te Elslo. De entree is €5. Koninklijke Fanfare de Vrijheidszone Kinderooi. Ontbijtdag. Op 30 augustus 2026 van 8 tot 11 uur. In de bunker. Nedersveld 4 te Kinderooi. Begin je zondag gezellig en smakelijk. Inschrijven voor 20 augustus. Contact bij Lisbeth Peters op het nummer 0032 473 44 27 47. De Boyerfeesten op 22 en 23 augustus in Stockholm. Op zaterdag 22 augustus, vanaf 13 uur kindernamiddag. Kinderdisco, springkastelen, tattoos en smink, dansworkshops en kinderanimatie. Gratis inkom. Vanaf 20 uur Retro Night. Om 20 uur DJ Peel. Om 22 uur Patje Crimson. Om 23 uur DJ Jiminy. Om 12 uur Disco Bar Plankhaus featuring Flashback. En om 2 uur DJ Rultix. Voorverkoop €10 aan de kassa €15. Op zondag 23 augustus vanaf 9 uur vroeg shoppen. Met de Stockhelm Band. Spaggenij aan €9. Om 11:30 tot 17 uur NK Zitmeijer Cross. 13:30 Frans Teunis. Om 14 uur DJ Tom. Om 15 uur Joe Hardy. Om 17:30 Lokaal Talent. Om 18 uur Jontana. En om 18:30 DJ Bedding. Gratis inkom. Doorlopend kinderanimatie en foodtrucks. Info op boyerfeesten.be. Eeuwig Calier Santé. Startdag op zondag 13 september van 14 tot 17 uur op het Kerkplein te Voorshoven. Voor alle jongens en meisjes van 6 tot 12 jaar. Meer info vind je op onze socials. @KLJVoorshoven, kljvoorshoven@gmail.com. 25 jaar Vorstelfeesten te Bree. Zaterdag 22 augustus. Limburgs feest. Met optredens van die Batse Klatsers, de Dorpsvrienden, Davy Verra.

0: Aïssa, Henk en Ton, Bernd, Erwin van het Merenkoor, Mipo, Frans Steunis, Julke en John Tana. De deuren openen om 13 uur, de aanvang is om 13:30. DJ en presentatie De Vruin. Zie ook www.vosterfeesten.be of info op het nummer 0032 496 86 45 86. Fietsen in het Rivierpark Maasvallei, 31ste editie. Maaslandse Gordelkeun Rooi. Afstand 20, 50 en 60 kilometer. Op zondag 23 augustus tussen 8 en 15 uur. De startplaats in Keun Rooi, De Bunker, Nelisveld 4. In Rotem, Parochiecentrum, Hoogbaan 120. En in Meerswijk, het wijkcentrum, Molenstraat 164. Deelnameprijs €5. Gratis deelname voor kinderen minder dan 13 jaar. Gratis tombola, versnapering onderweg. Bij inschrijving, muziek en kinderanimatie. Info op keunrooi.landelijkegilde.be of bellen op het nummer 0474 74 61 46. Luisterconcert De Tijd van Vroeger op 27 september 2026. Heerlijk genieten van hartverwarmende luisterliedjes. Met tijdens de pauze een tombola met waardebonnen van het vakantieverblijf Sunparks Campus in Meerlemol en een hoofdprijs. Locatie Zaal Posthoorn, Groenstraat nummer 6, de Hamond-Achel. De deuren gaan open om 13:15, optreden begint om 14:30. Een inkomkaart kost €12. Kaartverkoop en reservatie bij Rina op het nummer 0479 20 85 69 of op het nummer 011 62 11 77.
1: Dit is Radio Monza Informatief op twee radiofrequenties. 106.5 FM voor Kinrooi en voor Maaseik 105.6. Radio Monza Informatief, een programma voor de verenigingen uit uw regio.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
1: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro. Stegersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Likkepot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Leunburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Keunrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Keunrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkeunrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Keunrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Keunrooi, Natterveld 25 36 40 Keunrooi, telefoon 0032 475 21 69 54.
2: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Keunrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Keunrooi. Sterk in wat ze doen, correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Keunrooi. Industriezone Leurbroek in Keunrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
3: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van Hettich, Bloem en Gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
0: Heeft uw auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breiersteenweg 338 in Keunrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breiersteenweg 338 in Keunrooi. Telefoon 089 70 25 10.
1: Van Hoven Hout. Al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hoven Hout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout. En leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hoven Hout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hoven Hout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hoven Hout, Leurbroek 1046 te Kinrooi, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
4: Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Deelse Stokkum. U erkent carrosseriehersteller voor bijna elke verzekering. Carrosserie van der Veke stelt altijd een vervangwagen ter beschikking. En onze takeldienst staat 24 uur op 24 voor u klaar. Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Deelse Stokkum. De kwaliteit en service staan voorop. Carrosserie van der Veke, Leuerbroek 1061 in Kinrooi. Bel 089 70 11 64. En op de Rijksweg 946 in Deelse Stokkum. Bel 089 85 36 08.
1: Automatische stempels, rubberstempels, relief- en blunddrukstempels, metalen stempels, tekst- en motiefstempels, duiven- en formulestempels, automatische nummerstempels, datumstempels, zakstempels, balpennen met stempels, zelfmaakstempels. Wij maken alle stempels voor alle doeleinden voor kantoor en industrie, voor thuis en onderweg. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclubs.be of www.bureauto.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
5: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Deelse Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
6: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
7: Radio Monza. Het nieuws. Bij een zware en verwoestende aardbeving in Colombia zijn nu al 111 doden en 80 gewonden gevallen. Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen kondigt aan dat de Europese Unie en de VN klaarstaan met noodhulp. Om de zwaarst getroffen gebieden snel in kaart te brengen, zet Europa momenteel haar satellietdienst in, terwijl reddingswerkers koortsachtig blijven graven en zoeken naar overlevenden onder het puin. Onze federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken meldt dat er voorlopig geen sprake is van België. In Azië is een massale volksverhuizing op gang gekomen nadat de verwoestende tyfoon Dalfin meer dan 1 miljoen mensen op de vlucht joeg. De tropische storm is met rukwinden tot 150 km per uur aan land gegaan aan de oostkust van China en veroorzaakt daar ongekende overstromingen. De tyfoon hield de afgelopen dagen ook al lelijk huis in Japan en Taiwan met felle windstoten en extreme regenval. De Amerikaanse president Trump zegt dat zijn relatie met de Israëlische premier Netanyahu zeer goed blijft, ook nadat die laatste het Amerikaanse stappenplan voor Gaza heeft afgewezen. Dat stappenplan voorzag dat een Palestijnse overgangsregering er zou komen, gesteund door een internationale stabilisatiemacht. De controle over het bestuur en de veiligheid van de Gaza zou dan worden overgenomen. Het plan omvat ook een terugtrekking van het Israëlische leger. Maar Netanyahu stelt echter dat het Israëlische leger zich niet zal terugtrekken uit de Gaza zolang Hamas niet daadwerkelijk ontwapend is. De relatie tussen beide leiders loopt al een tijdje moeilijk. Trump beschuldigde Netanyahu in april in zeer scherpe bewoordingen ervan de onderhandelingen over een staakt het vuren met Iran te ondermijnen. De nodige sportsprinster Delphine Nkansa heeft op het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham de allereerste medaille voor ons land binnengehaald. Nkansa snelde op de 100 meter op indrukwekkende wijze naar de bronzen medaille in een tijd van 11 seconden 600ste, waarmee ze voor de tweede keer haar persoonlijk record verbrak. Isaac Kimeli strandde in de finale van de 5000 meter op de 9e plaats, terwijl de gemengde aflossingsploeg Belgian Waffles als laatste over de streep kwam in de finale van de 4x400 meter. Tot slot nog het weer. Het belooft weer een schitterende zonovergoten zomerdag te worden, waarbij de temperaturen vlotjes klimmen naar aangename maxima 28 graden. Maar de dagen die nu komen en vooral donderdag en vrijdag kan verschrikkelijk heet worden met 36 graden in het binnenland.
3: Dit was het Radio Monza Nieuws.
6: De mooiste Telstar-hits van vroeger en nu. Dit is het Telstar-uur op dinsdag van 12 tot 1.

was geen zo lief als zij. Met haar wipneus en haar kersenmond, kersenmond, kersenmond. Met haar wipneus en haar kersenmond en wangen als twee appeltjes zo rond. Ik wou niet laat naar huis toe gaan, maar ik kon die schat niet laten staan. En bij het gaslicht in de laan gaf ik haar toen een zoen op haar wipneus en haar kersenmond. Kersenmond, kersenmond, op haar wipneus en haar kersenmond en wangen als twee appeltjes zo rond.

0: is reclame op Radio Monza. Bloemen- en woondecoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurenstraat 9 in Mollebeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen- en woondecoratie Ludo en Linda Mone. Scheurenstraat 9 in Mollebeersel. Telefoon 089 70 28 04.
1: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing, Canadastraat 38 in Neeroeteremaaseik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde dancing. The Dancing, de place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neeroeteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neeroeteremaaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
2: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
3: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
4: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom. De Kogenaar, Stationsplein 8 in Maaseik. Vanaf 7 augustus, dagelijks een actie. Coffee to go, een frisdrank, belegde broodjes, worstenbroodjes. Je kan bestellen via de app of via Facebook. Of via het nummer 0469 718 348. Geschenkpakketjes voor allerhande gelegenheden. En iedere dag vers brood, vlaaien en gebak. Je bent van harte welkom bij De Kogenaar, Stationsplein 8 in Maaseik.
5: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
6: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
7: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Maaseik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
8: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
9: Radio Monza, het nieuws.
10: Voormalig Syrisch president Bashar al-Assad is bij verstek veroordeeld tot de doodstraf voor moord en aanzetten tot moord tijdens de Syrische burgeroorlog, schrijft het Syrische staatspersagentschap. Die oorlog eindigde met de val van het regime van Assad in 2024, maar het is vooral een symbolische straf. In die burgeroorlog kwamen meer dan 500.000 mensen om. Kolruit en Delhaize roepen eieren terug omdat ze mogelijk besmet zijn met salmonella. Het gaat om scheldereieren van het kippenbedrijf uit Geel. Op hln.be vind je de codes van de mogelijk besmette eieren. Je kan ze gewoon terugbrengen naar de winkel. Als je rauwe besmette eieren eet, kan je griepsymptomen krijgen. Als je ze kookt of bakt, is er geen risico. Op het Albertkanaal in Schoten is het scheepvaartverkeer tijdelijk stilgelegd na een botsing tussen een schip en een plezierbootje. Intussen kan het scheepvaartverkeer aan verlaagde snelheid hernemen om niet te veel golven te maken. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Er vielen geen gewonden. De man van 37 die dit weekend overleed op de camping van de Antilliaanse feesten in Hoogstraten stierf wellicht door een CO-vergiftiging, zegt het parket van Antwerpen na de autopsie. Een toxicologisch onderzoek moet nu drugs- of alcoholmisbruik uitsluiten. Op het EK Zwemmen in Parijs heeft Florine Gaspard zich geplaatst voor de halve finale op de 100 meter schoolslag vanavond. Gaspard zwom de 13e tijd van alle deelnemsters in de kwartfinales. Roos van Otterdijk plaatste zich dan weer voor de halve finales van de 50 meter vlinderslag. Ze zwom de tweede tijd van alle deelnemers. Van Otterdijk was dan ook zeer tevreden. Lucas Hanvaux is dan weer uitgeschakeld in de reeks van de 800 meter vrije slag. Vanmiddag zonnig en warm, 30 graden mogelijk. Morgen hetzelfde weer bij 31 graden. Vanaf donderdag tropisch warm, met veel zonnetemperaturen tot 35. Vrijdag zelfs 37 graden. In het weekend wordt het minder warm en is er kans op wat regen.
9: Dit was het Radio Monza Nieuws.

En een hele goede namiddag, luisteraars, op het programma Jukebox Time met Chucky. Ik blijf met jullie gezelschap tot 15 uur. Muziek uit de jaren 60, 70 en 80.

We gaan even naar 1972 met de Les Humphreys Singers met Mexico. Dat is dan Risi met Your Love, Your Love on Me.

We gaan even naar ons Margrietje, de Belgische zangeres, wat afgelopen jaar gestorven is. Margriet Hermans met Lekker Blijven Hangen.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Gebroedersvers van Doe Het Zelf Schrijnwerkerij. Weg naar Zwalberg 210 op Gelabeek. Gebroedersvers van staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroedersvers van staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroedersvers van de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwalberg 210 3660 op Klabeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson.
2: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen. Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sweri. Waar rust begint zodra je binnenstapt.
3: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Mazeik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
1: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
4: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstad 1, Busstreek in Rooi. Voor elkaar met elkaar op zondag 16 augustus, in het feestpaviljoen bij Radio Monza. Artiestenparade met optredens van Andy van Reenen, Monique Pluimen, CDV en Tinus. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis.
5: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Mazeik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhalkorstjens, waar elke dorst wordt gelest.
6: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 12:30 tot 13:00. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 12:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers. Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën-dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be of bel 089 86 48 78.
3: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilse Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
7: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
8: Radio Monza. Het nieuws.
9: 42 gezinnen uit de Brusselse rand stappen naar de rechter om een nieuwe omstreden vliegroute van Brussels Airport aan te vechten. Ze dagvaarden de Belgische staat omdat de route vorig jaar tijdens de zomer onrechtmatig zou zijn ingevoerd en voor onacceptabele geluidshinder zorgt. Volgens buurtwoordvoerders is de impact op de levenskwaliteit van de omwonenden te groot. De rechtbank buigt zich dit najaar over de zaak. Uitspraak begin volgend jaar. De voormalige Syrische dictator Bashar al-Assad is door een rechtbank in Damascus bij verstek veroordeeld tot de doodstraf. Het Syrische staatsbureau meldt dat de ex-president schuldig is aan massamoord en het aanzetten tot moord tijdens de bloedige burgeroorlog die in 2024 eindigde met de val van zijn regime. Hordeloopster Pauline Kokkuit heeft zich op het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham met de absolute toptijd geplaatst voor de finale van de 400 meter horde. Kokkuit verpulverde in de halve finales haar persoonlijk record en start later deze week als de te kloppen vrouw. Bij de sprinters wisten Simon Verheerstraeten en Emiel Botterman zich knap te plaatsen voor de halve finale van de 100 meter vanavond, terwijl Antoine Snijders werd uitgeschakeld in de reekse. Op het Europees kampioenschap zwemmen in Parijs hebben Florine Gaspar en Roos van Otterdijk zich geplaatst voor de halve finale van vanavond. Gaspar klaarde de klus op de 100 meter schoolslag, terwijl van Otterdijk indruk maakte in de reekse van de 50 meter vlinderslag. Afstandszwemmer Lucas Hanvaux werd weliswaar uitgeschakeld op de 800 meter vrije slag, maar bleek tevreden terug en focust volledig op zijn favoriete nummers, de 200 en 400 meter vrije slag. Het blijft vanmiddag overal zonnig en warm, bij zomerse maxima tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer, maar het kwik klimt naar 1 à 32 graden. Vanaf donderdag breekt een extreme hittegolf los, waarbij de temperaturen onder een lome zon naar 35 graden gaan, met vrijdag een uitschieter tot 37 graden. In het weekend koelt het gelukkig wat af en stijgt de kans op wat lichte regen.
5: Dit was het Radio Monza Nieuws.

En een hele goede namiddag luisteraars op het programma in Shoebox staan met Chucky. Ik blijf met jullie gezelschap tot 15 uur. Muziek uit de jaren 60, 70 en 80.

Ja, beste mensen, dat is een einde van mijn programma. Ik ga de knopjes doorgeven aan onze zesde Margriet. Ik wens er heel veel succes met dat programma. Mij horen die aanstaande donderdag weer tussen 19 en 22 uur met Goud van Oud met Tjeuke. Dag.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
2: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
1: Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor VIP vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht. Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van hettig, bloem en gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl. De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten, 24/7.
2: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Mullerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Mullerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmullerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram. Gewoon zalig wegdromen, bij een goed boek of zelfs met een zalig glas wijn. Maar nooit zonder een heerlijke geurkaars van bij Press & Paperclips. Kom eens kijken naar het uitgebreide gamma geurkaarsen van Woodwick. De knisperende geurkaars met de heerlijkste geuren. Woodwick crackles as it burns. Maar bij Press & Paperclips kan je ook kaarsen, wierook, geurstokjes, geurlampen en oliën vinden van Ashley & Burwood en History at Home. Press & Paperclips, Kloosterstraat 2 in Kinrooi. Info at pepiclips.be. 089 70 25 79. Kom gerust eens kijken, ruiken, kiezen en keuren.
3: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen. De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
4: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel, persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
5: Radio Monza, het nieuws.
6: Een viertal gezinnen uit de Brusselse rand trekken naar de rechtbank tegen een nieuwe vliegroute van de luchthaven in Zaventem. Ze dagvaarden de staat omdat die route vorige zomer onrechtmatig is ingevoerd en te veel impact op hun leven heeft. De uitspraak wordt begin volgend jaar verwacht. De gemeente Diepenbeek in Limburg bij Hasselt opent een rouwregister voor Michiel van de Weert. Dat is de man met de verouderingsziekte Progeria. De man overleed gisteren, werd 28 en was bij de oudste Progeria-patiënten ter wereld. Wie wil, kan vanaf 4 uur deze namiddag een boodschap schrijven in het gemeentehuis. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft Thomas Carmois zich geplaatst voor de finale in het hoogspringen. Hij sprong over 2,23 meter. Jeff Vermeer is uitgeschakeld. Pauline Kokuit kon zich dan weer plaatsen voor de finale van de 400 meter horde, dankzij een persoonlijk record. Simon Verherstraeten en Emiel Botterman mogen naar de halve finale van de 100 meter vanavond. En Zino van Nijgen naar de halve finale van de 110 meter horde. Camille Laus en Mariska Perwik zijn uitgeschakeld in de reekse van de 800 meter. Vanmiddag zonnig en warm bij zo'n 28 graden. Morgen hetzelfde weerbeeld bij een graad of 30. Vanaf donderdag tropisch met veel zon, 35 graden. Vrijdag zelfs mogelijk 37 tot 38 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Liebe Radio Monza, mein Name ist Margrit, ich bin die Hausfrau, tot 4 Uhr vormittag, allein mal mit Limburgse Blödjes. Allereerst wil ik natuurlijk schön bedanken voor de afgelopen uren, voor de schone muziek. En het eerste plekje is natuurlijk wie immer

Dit werd dan gezongen door Angelina. Het volgende nummerke wat ik heb opgelegd, dat werd gezongen door Robin IJzer.

Dit werd dan gezongen door John Tana. Het volgende pleitje wat ik heb klaar liggen wordt gezongen door Bianca Balendonk.

en mijn vuilste vuil verving. Tot verlangen in gedachten.

0: Dit werd dan gezongen door Matt Koch. Het volgende pleitje wat ik heb klaar liggen, dat werd gezongen door Erwin met Roger Borgman.
1: Ik weet nog wie ik dich heb leren kennen. Ik wou op slag verkocht.

Helaas ben ik weer aan het einde van mijn programma en dat doe ik natuurlijk met het pleitje van Angelina. Het is gedaan. Ik hoop dat mijn programma u bevallen heeft. Maar zet de radio neerdoet, want namelijk Kum Kringo met zijn country- en truckerprogramma. En als alles goed is, proberen we de volgende week weer aanwezig te zijn.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing, Canadastraat 38 in Neeroeteren-Maaseik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde Dancing. The Dancing, de place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neeroeteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neeroeteren-Maaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
2: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
3: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
4: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737. In Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
5: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62. Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
6: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Maaseik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
7: Ze zijn er weer. De heerlijke afvalgerechte zomeraanbod van Traiteur Dean Shakiyake. Heerlijke sperrips, tal van aspergegerechten, zomerse maaltijdsalades, paella, heerlijke desserts en steeds een ruim aanbod van 80-tal bereide gerechten in onze winkel. Iedere dag open. Onze website www.traiteurdienshakiyake.be of Rijksweg 770 in Dilse. Telefoon is bereikbaar op 089 56 31 82. Dat is www.traiteurdienshakiyake.be.
8: De Korenaar, Stationsplein 8 in Maaseik. Vanaf 7 augustus, dagelijks een actie. Coffee to go, een frisdrank, belegde broodjes, worstenbroodjes. Je kan bestellen via de app of via Facebook. Of via het nummer 0469 718 348. Geschenkpakketjes voor allerhande gelegenheden. En iedere dag vers brood, vlaaien en gebak. Je bent van harte welkom bij De Kogenaar, Stationsplein 8 in Maasdijk.
9: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sferi in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sferi, waar rust begint zodra je binnenstapt.
10: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrakmachines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrakmachines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
11: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
8: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maasdijk op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
12: Radio Monza, het nieuws.
13: In de provincie West-Vlaanderen liggen maar liefst 21 goedgekeurde trajectcontroles voor onbepaalde tijd op de plank. Blijkt uit officiële cijfers die CD&V-parlementslid Brecht Warnet heeft opgevraagd. Van de 30 nieuwe trajectcontroles die sinds vorig jaar groen licht kregen van de overheid, zijn er momenteel amper 6 operationeel. De rest kampt met zware administratieve en technische vertragingen. Komt er eigenlijk op neer dat er te veel trajectcontroles zijn en dat de huidige servers de hele boel niet kunnen controleren? Om het systeem toch een beetje te verdelen, moeten dus sommige palen worden uitgezet. Het gemeentebestuur van Diepenbeek opent op dit moment een officieel rouwregister voor progeria-patiënt Michiel van de Weert. Van de Weert, die leed aan de zeldzame verouderingsziekte progeria, is op 28-jarige leeftijd overleden. Hij was daarmee een van de oudste progeria-patiënten ter wereld en gold als een absoluut boegbeeld voor de bekendheid van de ziekte. Inwoners kunnen in het gemeentehuis van Diepenbeek een laatste groet of boodschap brengen. Op het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham heeft Julien Vatrin zich overtuigend geplaatst voor de halve finale van de 400 meter horde. Vatrin won zijn kwalificatiereeks met overmacht en klokte de vijfde tijd van alle deelnemers. De halve finale staat morgen gepland. Hoogspringer Thomas Kermois plaatste zich met een sprong over 2,23 meter ook voor de finale, terwijl Jeff Vermeire, Camille Laus en Mariska Perrewijk stranden in hun reeksen. En dan ook nog even dit. 114 containers gevuld met podiumonderdelen van de mainstage van Tomorrowland vertrekken op dit moment op een binnenschip richting de eerste editie van het dancefestival in Thailand. Volgende week volgen er nog eens 50 containers. De reis begint op het zeekanaal Brussel-Schelde en eindigt eind september in Lam Chabang in Thailand. Jawel. En dan de weersverwachting. De rest van de dag prachtig zonnig weer bij aangename temperaturen 27 graden. Morgen doen we er wel een schep bij en zit het kwik rond 31 graden. Donderdag en vrijdag de absolute hittepiek van deze week met lokaal snijdend tropische maxima tot 36 graden en meer. Vooral op vrijdag kan het tropisch warm worden.
12: Dit was het Radio Monza Nieuws.

En een hele goede middag, en dat vanuit Radio Monza natuurlijk. En het is vandaag de 11e. 11 augustus, en dat wil zeggen dat we nog 2 uurtjes gezelschap gaan houden tot en met 18 uur. En dat wil zeggen dat het country trucken programma en dat met Gringo. En ook vandaag hebben we natuurlijk weer een leuke pleiten zoet gezoek. Maar eerst mag ik je nog even bedanken voor het in Urke Limburgse muzikanten.

En met dat lekker weer, dan hoop ik dat we terug 2 uurtjes gezellige muziek kunnen brengen. Wat je misschien straks aan terugdenkt, dit waren natuurlijk een paar leuke pleitjes. En het eerste pleitje wat ik vandaag ga opleggen, dat is een pleitje van Red Simpson. En die heet het over de Highwayman. Dat zijn de moderne cowboys, de mannen die op de vrachtwagen zitten. Hier is Red Simpson.

En zo werd het plaatje natuurlijk El Rey. En dat kwam vanuit Mexico, van George Strait. Ik moet zeggen, dat trekken ze altijd een beetje lang daar in Mexico. Ik vind het wel leuk voor eens een keer naar te luisteren. Want het volgende plaatje wat ik ga opleggen is van de Bellamy Brothers.

Een van de gospelsongs van natuurlijk de Bellamy Brothers. Ik moet zeggen, Elvis Presley heeft er ook in de mars gemaakt. Ik meen meer dan 120 stuks. En ook daar zit natuurlijk hele goede muziek bij. Hè? En dit is een nummer van Stevie Wonder.

En een heel toepasselijk pleitje voor deze tijd van het jaar natuurlijk is op vakantie best. En de best met de leefst op vakantie, dan kan ze natuurlijk in de zomer nog metmaken. Wie bezig dan? Oftewel, Summer Night With You, wie is bezig dan?

0: En ik hoop dat heel veel van deze platen gemaakt heeft. Dat waren natuurlijk de Lennebrokers Band. Lennebrokers Band met de Rocky Road Blues. Voor ons even naar het rustigers toe. En dat wil zeggen, voor ons even naar het leeg van de Silvery Moon van Jane Vincent.
1: Bye.

En vanavond hebben we natuurlijk een heel ander verschijnsel. Dat wil zeggen dat de maan voor de zon schuift. Dat hebben we sinds 1999 niet meer metgemaakt. Maar vanavond gaat het dan gebeuren, want de eerstvolgende komt pas om 2081. Dit gezag hebben we gewoon voor even nog een pleitje van Roy Rogers. Alleen bekend onder je oude venus met zijn wit paard. Heel wit pakje. En het pleitje wat ik heb opleggen, dat is Love's Words.

Hij is in ieder geval niet kleurenblind, want hij blijkt dat de rozen rood zijn en de viooltjes blauw. Dit was een pleitje van Bobby Vinton. En we zijn toch bij de bloemen. Ik heb een leuk pleitje van Pierre Gambusi. En dat heet La Feria de las Flores. Wat het precies betekent, sorry, ik ben niet zo goed in Frans.

Aan een pleintje wat ze in die 50 en 60 jaar natuurlijk iedereen met zong. Dat was een pleintje van Slim Whiteman. Hier is ze met Rose Marie. Sorry, dit is natuurlijk Gallia Polka van de Black Hills.

dat was natuurlijk een plaatje van Hank Snow, oftewel Seashores of Old Mexico. In 2006 heb ik al reeds eens een plaatje gedraaid voor de Mavericks. En ik weet niet of je het dat kunt herinneren, dat is ondertussen al 20 jaar geleden. Maar dit plaatje is een van die eerste plaatjes wat ze gemaakt hebben. En dat heette Rockabilly, He's in the Mavericks.

En toen heel ineens op, natuurlijk. Ik vermoed dat er een schitterende plaats zit. Ik weet het niet, maar we gaan toen naar het laatste pleitje van het eerste uurtje. En dat wil ik doen met een pleitje van Heidi Hogay, Once a Day.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinrooi, Natterveld 25, 3640 Kinrooi, telefoon 0032 475 21 69 54.
2: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooi op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
3: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsche. Voor het aanleg van nieuwe gezon, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsche. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
4: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
1: Paardenliefhebbers. Gersals Sport Maasbracht, paardensportartikelen voor de laagste prijs en de grootste keuze. Ook voor bekers, linten en medailles. Uit voorraad leverbaar voor elke tak van sport. Gersal Sport, Battenweg 16 te Maasbracht, telefoon 0475 46 42 71. Voor aanbiedingen zie onze website www.gersalsoutlet.nl.
3: Van der Veke, Rijksweg 946 in Eelde-Dalsche. Telefoon is bereikbaar op 089 85 36 08. Onderhoud van alle merken met behoud van fabrieksgarantie. Wij gebruiken alleen originele wisselstukken. Verkoop van nieuwe of tweedehands wagens. Onze specialiteit Audi, Volkswagen, Seat en Skoda. Wij beschikken over een professionele takeldienst 24 op 24, 7 op 7 dagen steeds bereikbaar. Een vervangwagen staat steeds voor u klaar. Bezoek onze website www.garagevanderveke.be 089 85 36 08 of www.garagevanderveke.be.
5: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. U vuurwerken voor dames en heren. Voor klein en groot. Voor jong en oud. In alle stijlen en trends. Naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier. Waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos. Weertersteenweg 276 te Molenbeersel. Bel 00 32 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
3: Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurenstraat 9 in Molenbeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone. Scheurenstraat 9 in Mollebeersel. Telefoon 089 70 28 04.
6: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
1: Segersnachts, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Likkepot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstad 1, Bustwee te Keunrooi.
3: Reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Keunrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
7: Radio Monza, het nieuws.
8: In de provincie West-Vlaanderen liggen maar liefst 21 goedgekeurde trajectcontroles voor onbepaalde tijd op de plank. Blijkt uit officiële cijfers die CD&V-parlementslid Brecht Warnet heeft opgevraagd. Van de 30 nieuwe trajectcontroles die sinds vorig jaar groen licht kregen van de overheid, zijn er momenteel amper 6 operationeel. De rest kampt met zware administratieve en technische vertragingen. Komt er eigenlijk op neer dat er te veel trajectcontroles zijn en dat de huidige servers de hele boel niet kunnen controleren? Om het systeem toch een beetje te verdelen, moeten dus sommige palen worden uitgezet. Het gemeentebestuur van Diepenbeek opent op dit moment een officieel rouwregister voor Progeria-patiënt Michiel van de Weert. Van de Weert, die leed aan de zeldzame verouderingsziekte Progeria, is op 28-jarige leeftijd overleden. Hij was daarmee een van de oudste Progeria-patiënten ter wereld en gold als een absoluut boegbeeld voor de bekendheid van de ziekte. Inwoners kunnen in het gemeentehuis van Diepenbeek een laatste groet of boodschap brengen. Op het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham heeft Julien Vatrin zich overtuigend geplaatst voor de halve finale van de 400 meter horde. Vatrin won zijn kwalificatiereeks met overmacht en klokte de vijfde tijd van alle deelnemers. De halve finales staan morgen gepland. Hoogspringer Thomas Kermois plaatste zich met een sprong over 2,23 meter ook voor de finale, terwijl Jeff Vermeire, Camille Laus en Mariska Perrewijk stranden in hun reeksen. En dan ook nog even dit. 114 containers gevuld met podiumonderdelen van de mainstage van Tomorrowland vertrekken op dit moment op een binnenschip richting de eerste editie van het dancefestival in Thailand. Volgende week volgen er nog eens 50 containers. De reis begint op het zeekanaal Brussel-Schelde en eindigt eind september in Lam Chabang in Thailand. Jawel. En dan de weersverwachting. De rest van de dag prachtig zonnig weer bij aangename temperaturen 27 graden. Morgen doen we er wel een schep bij en zit het kwik rond 31 graden. Donderdag en vrijdag de absolute hittepiek van deze week met lokaal snijdend tropische maxima tot 36 graden en meer. Vooral op vrijdag kan het tropisch warm worden.
2: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Een beetje wat ze wil, wat zelf al beslissen wat ze wil worden natuurlijk. Moet ik zelf heel even geven. Pam Tillis. Dat wil zeggen, don't tell me what to do van Pam Tillis. Ik heb nu een pleitje op liggen. En als die vrachtwagenchauffeurs meugs in, dat wil zeggen dat ze soms en ze de keer gaat korte ritten willen maken en die lange ritten meugs in, daar heeft het truckstoppenpleitje op gemaakt. En dat wil zeggen Cornflakes, Hamburg, Amsterdam.

En dat was een bluesnummer van Getting Old. Dat wil zeggen, ook een onderdeel van de country natuurlijk. En af en toe vind ik het best wel eens leuk voor zo'n pleitje te draaien. Het pleitje heette natuurlijk Late Night Blues. We worden even naar Nederland terug. En daar is er een groep, Get Anders. Die hebben eens een leuk pleitje gemaakt. En ze zijn een peert kwijt. Die is Cowboy Zorra Peert.

I'm ready to play it just fun. Roy Peterson, Corina, Corina. Omdat ons vorige in de pleitje even bleef hangen, maar ik denk dat we hem toch weer opnieuw gestart kregen. Hier is Cowboy Zonger Peert.

En dat was een plaatje van Get Anders, oftewel Oet Maastricht natuurlijk. En een cowboy zonder peert. Ik heb nog een plaatje op liggen. En dan moet ik zeggen dat heb ik toegespeeld gekregen. Dat is een plaatje van Joe Steele. Zunk een beetje in het Zuid-Afrikaans. Want Zuid-Afrikaans. Want dat komt natuurlijk ook een beetje Nederlands vandaan. En dan heet het over zonnebloemen. Oftewel, mijn zonkant blom. Hier is Joe Steele.

En als ze een groot oplet, kent ze natuurlijk een groot gedeelte van die plaat verstaan. Want dit is een jong, de komt uit Zuid-Afrika. We gaan eens even weer en dan komt we weer in Nederland terecht. Want daar hebben we natuurlijk Dwayne Verheyen. Die heeft hele goede muziek gemaakt natuurlijk. Ik heb een pleitje van opleggen dat het Mi Amor.

En ik heb nog zo'n pleitje op liggen, maar dat komt er van een hele andere man. Hè. Hantos J, zo heet de jongen. A tournato l'amour, zo heet de plaat.

Ja, dat was Octopus. I'm so in love with you. Ja, deze gaan we weer op eigen tijdse bodem. Een Belgisch product, Remo van het Groene Woud. En zijn cha-cha-cha.

daar heb ik goede herinneringen aan. Deze zijn zo strijk, de Zeldbergbaum. Tussen 15 minuten voor 7 uur geworden hier op deze dinsdagavond hier. Wees welkom bij de programma's van Radio Monza. We zijn er nog steeds uit van het Essenstadion in Kinrooi.

jaar de film The Saturday Night Fever. De Bee Gees waren er altijd 1977 en The Staying Alive. Ja, ruim 10 minuten voor 7 uur. Zo dadelijk krijg je reclame nieuws. En na het nieuws zijn we nog terug voor nog een tweede deel hier bij Radio Monza.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Van Hoven Hout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hoven Hout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hoven Hout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hoven Hout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hoven Hout, Leurbroek 1046 te Keunrode, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
2: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
0: Radioreclame bij Radio Monza, dat rendeert. Vele handelaren gingen nu al voor. Onze reclame is te beluisteren op twee radiofrequenties en diverse internetkanalen. Neem contact met ons op voor de radioreclame via 0475 32 35 23. Vanuit het buitenland belt u 0032 475 32 35 23.
3: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilsen-Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
4: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing, Canadastraat 38 in Neeroeteren-Maaseik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde Dancing. The Dancing, de place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neeroeteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neeroeteren-Maaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer. Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Maaseik bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximaaseik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Maaseik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht.
5: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
4: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilsen-Stokkum. Of surf naar www.rm-computers.be.
1: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza. Esserstad 1, Busplek in Rooi. Voor elkaar met elkaar op zondag 16 augustus. Een feestpaviljoen bij Radio Monza. Artiestenparade met optredens van Andy van Reelen, Monique Pluyme, CDV en Tinus. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis.
6: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
7: Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Maaseik. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be. Of bel 089 86 48 78.
8: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel, persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
6: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
9: Radio Monza, het nieuws.
10: Michiel van der Weert krijgt maandag zijn begrafenis in het stadion van Racing Genk. Dat was een grote wens. De overleden Genk-fan leed aan de zeldzame verouderingsziekte Progeria. Hij werd 28. De club eert hem zaterdag al voor de match tegen Westerlo. Zondag volgt een laatste groet in Diepenbeek. De uitvaarddienst op maandag is ook live te volgen via een livestream. De enorme massa kwallen legt de kerncentrale van het Franse Grevelingen stil. De dieren verstoppen de filters van het koelsysteem. 3 van de 4 reactoren liggen daardoor compleet plat. Exact een jaar geleden gebeurde precies hetzelfde. Toen duurde de storing 10 dagen. Door het warme weer duiken er aan de Franse noordkust steeds meer kwallen op. De dodentol na de zware aardbeving in Colombia blijft dramatisch oplopen. Reddingswerkers hebben nu al zeker 224 lichamen geborgen. Ruim 1300 mensen raakten gewond. De autoriteiten vrezen dat de tol nog stijgt. Meer dan 160 gebouwen liggen volledig in puin. Voetbalclub Union speelt zijn cruciale terugmatch in Noorwegen. De Brusselaars kampen tegen Bodø Glimt in de voorronde van de Champions League. De heenmatch eindigde op een spannend 3-3 gelijkspel. De winnaar stoot door naar de allerlaatste kwalificatieronde. Sprinster Delphine Nkanza mag naar de Memorial van Damme in Brussel. Ze krijgt begin september een wildcard van de organisatie. Gisteren pakte ze nog brons op de 100 meter tijdens het EK in Birmingham. En Nkanza jaagt nu op het Belgisch record van Kim Gevaert. Toeval of niet, Gevaert is vandaag de baas van diezelfde Memorial. Een heldere, warme avond tot middernacht zit het kwik nog rond 19 graden. Vannacht koelt het af naar 15 graden, maar dat is dus eigenlijk tegen de ochtend. En dan volgt een snikhete dag morgen met 31 graden. Donderdag en vrijdag piekt de hitte tot 36 graden. Richting het weekend wordt het koeler en stijgt de kans op buien.
2: Dit was het Radio Monza Nieuws.

platen 2023, deze Meteor, laat ons een bloem. Ja, tussen ruim 14 minuten na 7 uur. U bent nog steeds welkom hier bij Radio Monza. Wij zijn eruit vanuit de Essenstad 1 in Kinderhoek.

Ja, zomers muziek hier bij Monza op deze dinsdag. Ja, 8 minuten na 7 uur bij Monza hier op tussen 6 en 8.

was de plaat in 1980. Deze Michael Holm en Leib Wohl. Ja, en van 1980 gaan we naar een andere hit. Het jaar 2002 was dat. Ja, dat is de Ritmo della Noche van de Lorca.

begin jaren 2000 was dat het plaatje van Nick P. Een stern der deine Namen trägt. Ondertussen al 3 minuten na 7:30 hier bij Monza. U bent nog steeds welkom hier op de Essenstraat 1 in Kunroeg.

wel eens een paar keer tegen. 1976, dit is een Neil Diamond, I'm a Believer. Ja, met deze gaan we naar 1983.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza. Zoek niet verder. Je hebt ons gevonden. Dit is Radio Monza op 106.5 FM.

0: Met deze plaats gaan we naar reclame en nieuws. En na nieuws zijn we nog terug voor het derde deel hier bij Monza.
1: Dit is reclame op Radio Monza.
2: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagen door een Kinrooien, Brennjestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 1491 of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
3: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
1: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
4: Plaats tekort? Dan moet je Open Haardebouw Kinrooi bellen. Gelegen naast de studio's van Radio Monza. Open Haardebouw Kinrooi verhuurt stallingen, opslagruimte voor goederen, meubelen, hobby- en karweimateriaal. De mooi gelegen opslagruimte ligt in de Esterstraat 1 te Kinrooi en is geheel vrijblijvend te bezichtigen. Voor meer informatie kan je ook bellen naar 089 70 26 89.
1: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
5: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
3: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina. Vishandel Jacques Stijvers.
6: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
7: Radio Monza, het nieuws.
8: Federaal mobiliteitsminister Jean-Luc Cruque wil binnen de regering een structurele oplossing voor de geluidsoverlast rond Brussels Airport tegen begin oktober. Aanleiding de dagvaring door meer dan 40 gezinnen uit Vlaams-Brabant die klagen dat ze nog amper kunnen slapen door een aangepaste vliegroute. Die is er volgens hen ook niet op de juiste manier gekomen. Er is al jaren veel te doen over de geluidshinder door de luchthaven in Zaventem, met ook meerdere rechtszaken. In Brecht in de provincie Antwerpen is een bejaarde vrouw van 96 omgekomen toen ze met haar rolstoel in het kanaal belandde. Die was vastgemaakt aan de speciale fiets van een medewerker van het rusthuis waar ze verbleef. De fietser ging plots van het jaagpad af en belandde in het water, maar kon gered worden. De oude vrouw niet meer. Het gaat niet om kwaad opzet, het is een tragisch ongeval. Aan de noordkust in Frankrijk is de kerncentrale in Grievelingen stilgelegd omdat er een massa kwallen zitten in de filters van het koelsysteem. 3 van de 4 reactoren liggen daardoor stil. Exact een jaar geleden gebeurde dat daar ook. Toen duurde het 10 dagen vooraleer de kerncentrale weer volledig draaide. Door het warme weer kampt de Franse noordkust al maar vaker met opvallend veel kwallen. We krijgen een heldere avond en nacht. Tot middernacht blijft het rond 19 graden. Vannacht koelt het dan af. Tegen de ochtend dan toch tot 15 graden. Morgen volop zon 31 graden. Donderdag en vrijdag 35 graden. Het weekend wordt koeler en de kans op buien wordt ook wat groter.
7: Dit was het Radio Monza nieuws.

En op de eerste plaats van Hentje heet ik u van achter welkom bij het derde deel. Het derde deel hier bij Radio Monza, dat op de dinsdagavond. Het was Hentje met zijn mama uit 1967 was dat. En dit is Roger Whittaker met Streets of London.

0: your mind.
1: Ja, dat was het 1971. Roger Waters, Streets of London. Ja, ruim 8 minuten na 8 geworden op deze dinsdagavond. Wees welkom bij de programma's van Radio Monza. Wij zijn er nog steeds uit vanuit Kinrooi.

deze paar is ook weer wat jaren heet. 68 was dat Tom Jones en Help Yourself. Ja, met deze gaan we naar het jaar 1962. Van Trini Lopez.

was dus 2006, was dat Il Divo. En dat was dus Nights in White Satin. Het is half negen geworden hier bij Monza.

plaats uit 1995 in ze van Petra. Ja, dit is een Duitsstalige die zonne in haar hart wint.

0: du Wirklichkeit gemacht. Nie hielten wir das Glück so fest in uns.
1: Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.

Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Gezelligheid met vrienden,

feest. Waar we ooit zijn geweest. Iedereen voelt zich hier blij. Maar het gaat zo snel voorbij.

Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.

Ja, weet je nog, bruine Madonna? Jij was toen 2 dagen mijn vrouw. En nou heb ik, bruine Madonna, alleen maar een foto van jou.

0: fluistert met je ogen dicht naar het verhaal.
1: Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.

Radio Monza. De muziek zegt alles.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg, Doris, heb je nou niks beters voor me?
0: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee motten.

blonde fra Monte in mijn oude jas. Ik voelde me eerst een beetje belacht. Ik dacht eens net of er wat om me knacht. Maar toen kreeg ik die gaten in de gaten. Ik dacht nog even, hoe heb ik het nou?

noem haar Charlotte. En hem noem ik Bas. Die dotte van motte in mijn oude jas. Ik ben een geboren eenzaam mens. Maar dat was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En dan zeggen mijn relaties tegen mij. Maar joh, breng toch die jas naar de stomerij. Want het fort, dat begint al knapjes te verminderen. Maar juist zo'n vagebond als ik, die komt pas reuze in.

Sire, schenk ze nog eens vol. Dan bespreek ik in al zijn eenvoud de wereld van de rock'n'roll en wat het zoal inhoudt. Schoonheid en concentratie, schoonheid, geweld en beton, schoonheid, macht en sensatie, hengsten zonder pardon.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be

Wie is Loesje? Wie is toch dat snoesje? Loesje is het meisje van de drummer van de band. Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer toch zo'n echt.

0: Radio Monza. Steeds weer tijdloos goed.
1: Tussen Kortrijk en Lowe, Blans en Zimbert. Meisje, oh een kie, want is het kie werd. Een paard en een karre, al 100 jaar lang, doet toch langs diezelfde.

Je zegt, je is zat, wat is er aan te zien? Er zijn nu toch veel beter dingen om te rien. Een kar, och jere, het is het klappen niet werd. En wat voor speciaals is er nu aan een paard?

stert, en old je dat ziet een groot gat en een stert. En hij vertelt van zijn grote voyage met paard en karre en heel zijn menage. O, blanse, blanse, blanse en zijn paard. Jack, Jack, you Jack, mijn paard. Het paard stapt voort ook vol diepe gedachten, wat hij van zo'n beest nog niet zo verwacht. Die smerige auto's, dat stinkt ongezond. Hij kruilt je ten neus van een paardenstront.

Hij weet heel goed, er had niks van verloren. De Muisnepstraat gaan er niet van dood. De nieuwe zijn stank is een ander zijn brood. O Blanche, Blanche, Blanche zijn paard. Jack, Jack, je Jack, paard. Ja, zo is het leven en zo is het goed. Hij gaat niet verbeteren, hoe hard hij ook vroet. Vlieg naar de maan en schiet al kapot. Ik zeg, ik moet dat, wie is er hier de zot? Blanche.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.